0: Dat is nou zijn torens, die zit hem staan en wie, dat is niet.
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.